Halo Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia. Rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesia. Mijn naam is Muhammad Ilhamsha en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag. En daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono bracht dinsdag op de Noorse ambassade in Jakarta een laatste groet en tekende het condoleanceregister na het overlijden van de Noorse koning Harald V. In een bericht op sociale media betuigde hij woensdag namens de Indonesische regering en bevolking zijn diepste medeleven aan de koninklijke familie, de Noorse regering en het Noorse volk. Hij verklaarde dat koning Harald V. herinnerd zou blijven om zijn leiderschap, oprechtheid, bescheidenheid en toewijding. Koning Harald V. stond sinds 1991 aan het hoofd van Noorwegen en oogste tijdens zijn ambtsperiode zowel in binnen- als buitenland veel lof. Hij werd afgelopen vrijdag doodverklaard. De begrafenis in het Koninklijk Mausoleum in Oslo staat gepland voor aanstaande woensdag. De Indonesische vice-minister van Buitenlandse Zaken Anies Mata heeft opnieuw gewezen op het belang van de beweging van niet-gebonden landen of NAM bij het aanpakken van wereldwijde geopolitieke uitdagingen. Hij deed deze uitspraak tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de eerste NAM-top, die van 30 augustus tot 1 september 2026 in Belgrado, Servië, plaatsvond. In een officiële verklaring die woensdag in Jakarta werd ontvangen, schetste Anies drie belangrijke punten voor de beweging van niet-gebonden landen. Ten eerste benadrukte hij de noodzaak om de geest van solidariteit en broederschap hoog te houden en tegelijkertijd te blijven opkomen voor onafhankelijkheid. Ten tweede moet de NAM werken aan strategische autonomie, met name in vitale sectoren zoals voedsel, technologie en energie. Ten derde stelde Anies dat de beweging van niet-gebonden landen een rol moet spelen bij het realiseren van een toekomst die gebaseerd is op rechtvaardigheid, onafhankelijkheid en samenwerking tussen landen. Het ministerie van Toerisme van Indonesië organiseerde op woensdag in Taipei, Taiwan, de Wonderful Indonesia verkoopmissie. Het doel hiervan was om de aanwezigheid van Indonesië op de Taiwanese toerisme-markt te vergroten en tegelijkertijd Indonesische spelers uit de toerismesector in contact te brengen met zakenpartners in Taiwan. In een officiële verklaring liet Nima de Ayu Martini, vice-minister voor marketing bij het ministerie van toerisme, weten dat de verkoopmissie gericht is op het uitbreiden van het Indonesische zakelijke netwerk in Taiwan, als ook op het vergroten van het vertrouwen in en het versterken van de reputatie van Wonderful Indonesia te midden van de concurrentie met andere bestemmingen. Ze kondigde tevens aan dat Starlux Airlines vanaf 1 oktober 2026 directe vluchten tussen Taipei en Denpasar gaat uitvoeren met een frequentie van 5 vluchten per week. Volgens Martini zal deze directe vliegverbinding naar verwachting meer kansen bieden voor Indonesië om zijn marktaandeel op de Taiwanese toerismemarkt te vergroten.

De Indonesische Meteorologische Dienst of BMKG verwacht op donderdag 3 september op veel plaatsen in Indonesië zwaar bewolkte omstandigheden en nevelige lucht. Op Sumatra worden onder meer Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang en Palembang met bewolkt weer geconfronteerd. In Pekanbaru en Bandar Lampung kan nevelige lucht voorkomen, terwijl in Banjarmasin kans is op rook of mist. In Tanjung Selor in Noord-Kalimantan is er kans op onweersbuien. In Banda Aceh, Medan en Bengkulu wordt lichte regen verwacht. Ook in het oosten van Indonesië kan op verschillende plaatsen lichte regen vallen. Dat geldt onder meer voor Mamuju, Palu, Jayapura en Jayawijaya. Op andere plaatsen in het oosten, waaronder Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Manado, Ambon en Merauke, wordt overwegend half bewolkt tot zwaar bewolkt weer verwacht. Daarnaast kan in Manokwari nevelige lucht voorkomen. In Nabire bestaat er kans op rook of mist.

Dit is de wijze woorden van vandaag. Tijd is het mooiste geschenk. Wanneer iemand zijn tijd geeft, geeft hij een deel van zijn leven dat nooit meer teruggenomen kan worden. Dono, ook bekend als Wahyu Sardono, is een radiopresentator, acteur en komiek die bekend staat als onderdeel van het legendarische trio Warkop DKI samen met Casino en Indro. Zijn carrière begon in 1975 bij het radioprogramma Warkop Rambors, waar hij het personage Slamet speelde. Later vertolkte hij dit personage ook op het Witte Doek in Manatahan in 1979, Gengsidong in 1980 en Gererasa in 1981, voordat hij bekend werd als Tono in de Warkop films. Achter zijn komische imago, dat vaak geassocieerd wordt met onschuld en humor, staat Dono bekend om zijn kritische en serieuze werk. Hij gebruikt humor, schrijfstijl en karikaturen als middel om sociale en politieke kritiek over te brengen en staat bekend om zijn zorgvuldige voorbereiding van zijn personages en komisch materiaal.

Last Trans, dat was Hidup Ini Indah van de band Dewa 19. Een liedje dat ons eraan herinnert dat het leven, ondanks alle uitdagingen en onverwachte wendingen, altijd iets moois te bieden heeft. Met de karakteristieke musicalstijl van Dewa 19 en de krachtige zang weet dit liedje een gevoel van optimisme en dankbaarheid op te roepen. Soms zijn we zo druk met onze dagelijkse bezigheden dat we vergeten stil te staan bij de kleine momenten die het leven bijzonder maken. Een glimlach, een ontmoeting, een herinnering of gewoon een rustige ochtend. Juist dat gevoel weet dit liedje prachtig over te brengen. Het is een uitnodiging om het leven niet alleen te zien als een reeks verplichtingen, maar ook als een reis vol kansen, ervaringen en mooie verhalen. Van een liedje dat het leven viert, gaan we nu naar een liedje dat al jarenlang een bijzonder plek inneemt in de Indonesische muziekgeschiedenis. Een liedje dat niet alleen vermakkelijk is, maar ook een sterke maatschappelijke boodschap bevat. Straks luisteren we naar het liedje met de titel Umar Bakri van Iwan Fals. Dit liedje is een eerbetoon aan de toegewijde leraar die met veel idealisme en geduld zijn werk doet, vaak zonder de waardering en beloning die hij eigenlijk verdient. Met zijn herkenbare vertelstijl en scherpe observaties laat Iwan Fals zien hoe groot de rol van een docent is in het vormen van de volgende generatie. Hoewel dit liedje al vele jaren geleden werd uitgebracht, blijft de boodschap verrassend actueel. Respect voor onderwijs en waardering voor mensen die hun kennis met anderen delen, zijn immers van alle tijden. Misschien kent u zelf ook wel een leraar die een blijvende indruk heeft achtergelaten. Iemand die u heeft geïnspireerd, aangemoedigd of geholpen om in uzelf te geloven. Soms verdienen zulke mensen veel meer erkenning dan ze ooit krijgen. Blijf dus gezellig luisteren, want hier is een van de meest iconische liedjes van de Indonesische singer-songwriter Iwan Fals. Dit is het liedje Umar Bakri. Veel luisterplezier!

0: are responding met Voice of Indonesia. Geniet van live uitzendingen, uw favoriete afspeellijsten, inspirerende podcast en de laatste nieuws, video's met een moderne en interactieve uitstraling. U kunt ook direct met anderen communiceren via functies like comment and share en ook live chat alles op RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Moedertaal of taal is erg belangrijk om te behouden. Wat is het en hoe zit het met Indonesië? Met honderden lokale talen die rondgaan. Hier is de mening van Dora Amalia, hoofd van het Centrum voor Ontwikkeling van Bescherming van Taal en Literatuur, Ministerie van Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs van Republiek Indonesië.
1: In a very general sense, mother tongue.
0: Over het algemeen is een moedertaal iemands eerste taal. Het is doorgaans de eerste taal die ouders aan hun kinderen leren of een taal die het meest in een gezin wordt gebruikt. In bredere zin, vooral als we het associëren met het Indonesische taalkundige perspectief, is de moedertaal de regionale taal of de lokale taal zelf. Want in Indonesië is de moedertaal in de meeste gezinnen de regionale taal. Dus als we het keer over de moedertaal hebben we het over regionale taal, de trend lijkt tegenwoordig tegenovergestelde te zijn. Steeds meer gezinnen gebruiken Indonesië als hun moedertaal, dus die moedertaal is natuurlijk Indonesisch.
1: The trend is nowadays seem to be going the opposite. More and more family use Indonesian as their native language. So your mother tongue is Indonesian, of course.

spannende ervaring met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws. Allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functies like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Luisteraars, deze keer wil ik graag informatie delen over Indonesië, het opnieuw zijn rijke textielcultuur ten ontsteld tijdens het Legenda Wastra Nusantara 2026, Batik, Borduur en Wave Festival. Dit festival vindt plaats van 1 tot en met 5 juli 2026 in Graha Manggala Siliwangi, Bandung, West Java. Dit festival biedt een platform voor behoud, waardering en educatie en introduceert de schoonheid, historische waarden en filosofie van traditionele Indonesische stoffen aan het publiek, inclusief de jongere generatie. Gedurende de 5 dagen kunnen bezoekers genieten van tentoonstellingen van batik, borduurwerk en wavewerk uit verschillende regio's van Indonesië. Deze diverse werken tonen de rijke motieven, technieken en culturele identiteit die van generatie op generatie zijn doorgegeven door Indonesische ambachtslieden. Dit festival presenteert ook de toonaangevende producten van de creatieve economie van West Java, dankzij de deelname van de Dharma Wanita Persatuan of Vrouwenvereniging van het Bureau voor Toerisme en Cultuur van de provincie West Java. Luisteraars, de provinciale overheid van West Java beschouwt dit festival als een belangrijke inspanning om de creatieve sector van Indonesië te versterken, met name de subsectoren mode, ambachten en gastronomie. Het hoofd van het Bureau voor Toerisme en Cultuur van West Java, Lendra Sofian, verklaarde dat activiteiten zoals deze naar verwachting de lokale markt zullen revitaliseren, meer kansen zullen creëren voor micro, kleine en middelgrote ondernemingen of MKB's en meer toeristen naar Indonesië zullen trekken. Het Batik, Borduur en Wave Festival Legenda Wastra Nusantara 2026 maakt ook deel uit van een reeks culturele evenementen die in juli 2026 in West Java plaatsvinden. Diverse kunst, traditie en andere culturele festivals worden voorbereid om de culturele diversiteit van het Indonesië aan het publiek en toeristen te presenteren en tegelijkertijd de positie van West Java als een van de culturele toeristische bestemmingen van Indonesië te versterken. Luisteraars, batik is een van de culturele identiteiten van Indonesië die internationaal erkend wordt. Op 2 oktober 2009 heeft UNESCO de Indonesische batik aangewezen als immaterieel cultureel erfgoed. Deze erkenning markeert een belangrijke mijlpaal in de inspanningen om batik te behouden en versterkt de positie ervan als symbool van het Indonesische culturele erfgoed. Batik bezit artistieke, filosofische en historische waarden die van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

filosofische betekenis in het leven. Zwart is een kleur die de indruk wekt van mysterie en angst, maar kracht heeft en grijs symboliseert intelligentie.

Luisteraars, toen het werd geproefd, was de smaak van bungoek tempeh erg zacht met een hartige smaak van kruiden. Als u besengek tempeh bungoek wilt proeven, moet u 's ochtends vroeg naar de markten in Kuloprogo komen, bijvoorbeeld op de Nangrung Markt. Daar krijgt u besengek tempeh bungoek die warm is, omdat hij net gekookt is, gecombineerd met het geurige aroma van kokosbladeren als wikkel. De prijs is relatief betaalbaar, ongeveer 5000 rupiah per 10 tempeh.

Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
0: Voice of Indonesia.
2: Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een popliedje uit de regio Biak Numfor, Papua, met de titel Mios Padaido. In de Biakse taal betekent Padaido onbeschrijfelijke schoonheid. Deze eilanden die direct aan de rand van de Stille Oceaan liggen, hebben inderdaad de charme van natuurlijke zuiverheid die nog steeds mooi is. Voor Biakkers die in het buitenland wonen, is Mios Padaido een medicijn tegen heimwee. Voor anderen beschrijft dit liedje de natuurlijke schoonheid van de groene Padaido-eilanden in Papua, de Blauwe Zee en de warmte van de mensen. Oké, luisteraars, dit is Mios Padaido, gezongen door David Kurni. Veel luisterplezier!

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarderen uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar, op hetzelfde tijdstip, via de korte golf 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Mijn naam is Mohammad Irhamsyah. Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevend weekend. Tot de volgende keer.